0: Cowboy boots on, put my black leather jacket on, put my sunglasses on, and said I was Roy Richards. And if you mess around with my cousin Nikki Coppola, I'm going to kick your ass.
1: Is this in 3D?
2: No, but your face is.
3: Jullie, die ik zo lief heb. Die ik zo lief heb, dat ik van alles afbreek. Per ongeluk of met opzet, ik kan het moeilijk zeggen. Maar gevels bijvoorbeeld. Alle gevels breek ik af. Alle gevels van alle huizen die er ooit zijn. Die ik ooit ben. Trapgevels, klokgevels, halsgevels, lijstgevels, tuitgevels, gootgevels, stokgevels, klopgevels, blokgevels, grasgevels, glasgevels, glasvezels, zandgevels, zongevels, berggevels, ringgevels, rimpelgevels, rinkelgevels, rammelgevels, knarsgevels, kraakgevels, gekraakte gevels, kreukelgevels, plastic wegwerpgevels, vergeten gevels, alleenstaande gevels, witgesausde rijtjes gevels, gevels, gevels, gevels, gevels, gevels, gevels, gevels, gevels, gevels. Geef ons vrede. Geef ons een vredige geest. Geef ons een vredige gevel van rood Zweeds hout. In een oneindig blond graanveld. Met duizend spinnen en muggen en muizen en herten en trollen. Geef ons goedaardige Zweedse graanveldtrollen. En meer van dat soort wezens. En dan, midden tussen al die wezens, nog twee wezens. Een meisje en ik in een hangmat tussen twee kersenbomen. Herinnert iemand zich die foto nog? Herinnert iemand zich die vrede?

Goed. Ik breek ze dus af, die gevels. Eerst tot dikke brokken die je niet op je hoofd moet krijgen. En later tot gruis en nog kleiner, tot het niet afgebrokener kan. Tot ze wegwaaien in verstikkende, stekende zandstormen en pijn doen aan je zachte wangen en weke ogen als ze zich tegen je keren. En als ze dat niet doen trouwens, doen ze nog pijn aan de achterkant van je kuiten en blote hals. Veel en stekende pijn als 1000 Zweedse muggen. Is dat nou vrede? Je huilt er soms van.

Wij hebben makkelijk huilen, makkelijk praten. Wij kennen geen dagen zonder eten en slapen. Waarmee ik niet wil zeggen dat er voor zulke uitgeruste, weldoorvoede tranen geen plek is. Waarmee ik niet wil zeggen dat ze alleen verkeerd kunnen vallen. Wrang zijn niet de tranen, maar de weerloosheid ten opzichte van onszelf. Flink te willen zijn, ondertussen in grootse pijn een geheime geborgenheid te zoeken en alles al te weten. Altijd dat te denken te moeten. Het is een zware taak, de aarde in goede banen. Nog zwaarder te geloven dat het allemaal aan ons, alles altijd en enkel aan ons, de eer aan ons, het leed aan ons, aan ons, aan ons, aan ons, aan mij. Leed lijkt soms, als je ermee gezien wordt, een nieuwe vorm van eer. Maar ons verwoede geklungel om maar gezien te worden vraagt liever grinniken dan verering. Laten we dan grinniken. Om het hardst, om onszelf. Laten we onze handen tot vuistjes ballen om erin te grinniken. Laten we grinnikend de geborgenheid aanvaarden van de aardbaan als we haar aan zichzelf laten. Als wij van niets weten en niets denken te moeten. Als het niet om ons draait, maar gewoon, zoals altijd al, om de zon. Zo weerloos tegenover en zo vol van onszelf. En tegelijk, eigenlijk, zo licht en zacht en leeg.

0: Het is precies even belangrijk dat je luistert, als dat je je niet te veel van me aantrekt. Het huilen van jullie is ook niet erg. Het land ergens, in een stroompje, een beekje dat het zandstof vangt, al die verpulverde gevels moeten toch ergens heen. Het meeneemt, een modderstroom, het hoopt een zee te vinden of iets anders uitgestrekts en onbegrensd. Snel, zo snel het stromen kan, dik en log van de pulver, alles om maar niet op te drogen in een dorre vlakte, waarvan je overigens ook zou kunnen zeggen dat het iets uitgestrekt en onbegrensd is. Dus waar zoekt het nou eigenlijk naar? Wat bedoelde ik dan? We verzanden weer in iets, wij oneindig onhandige wezens. En je huilt harder, jullie. En ik soms ook.
1: Ça va pas être facile, monsieur le préfet, ils sont coriaces.
2: Nous les aurons. Question de temps. On aurait pu les avoir par la ruse.
3: Il n'y avait qu'à rentrer dans l'auberge comme des clients.
4: Vous avez déjà un blessé. C'est grotesque.
5: Eh, hey, j'en ai rien à foutre au salade. J'ai jamais eu que les histoires de marché par le prochain.
6: Moi, je veux pas me faire buter pour 5 mois de taux par défaut, hein.